bed. Was op lieve man voorzam met twee. Hier in je billet. Was op lieve man voorzam met twee.

0: Ja, dat spelen we voor Bengt Jelran, Maria Mercedes. Hoe is je aan de wende, Bengt Jelran?
1: Jo, ja.
0: Daar we aan breiben.
1: Ja. Og han vil høre sju små vita engler med Ralf Robertson.
0: Jeg tror de er rett tyst av de englene.
1: Ja, det tror jeg med.